De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen, Was wäre wenn?

Peter Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is

Ein Zwei in Eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht am Meer. En zojuist hoorde je Twist in Mars Sobriety, een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, de Disco Fritz en dat Jolding 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christel.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gesproken heb.

0: Gracias.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

We gaan terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien ze een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je moet daarbij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou nog een keer wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas. Well,

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mack. Dit is Leah Rye in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven nog even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen zijn, een beetje denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

0: Diana Birch heet deze dame. Valentino. Zo heet hij blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vaste kussen wel lenen, hoor.

0: Dekkers Kabaal Radio. Mag je rustig zeggen hoor. Ja. Bruno Mars, 24K, Magic. Dekker Radio gaat verder met iets rustigs. Hé, eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because we believe.
1: Guarda fuori già mattina.

mooie beeldspraak hè, van Rob de Nijs. Inmiddels alweer een wat nummer van wat lang geleden, 2014. Ja, ik heb het opgezocht. En Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Dekker Radio gaat naar een andere Nederlandse artiesten. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love. Vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Dekker Radio met Menno Dekker.

0: met de muziek van gisteren.
1: Zeg maar gerust eergisteren. 2010 is toch alweer ver achter ons. House am See met Peter Fox.

Een lekkere oude hit van George McRae en Rock You Baby. Ja, dat moet je doen hoor. Dekradio deel 2 vindt aangebroken, maar Bluff heb ik ook voor je met Gijke Arnaert en Zoutelanden.

0: Bluf en Geikenhout. Zoute landen. Ik ben blij dat ik hier ben in de Dekker Radio Studio. Kan ik wat muziek draaien?
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Luister naar Post Malone met Luke Combs. Wat een combinatie, zeg. Die for that.

Nou, ik moet zeggen, smaken verschillen. Ik vond dit niet zo geweldig. Maar ja, ik draai het toch natuurlijk. Post Malone en Luke Combs. Guy for that. Ik ben de guy van de muziek.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen

0: Typhoon. Kan niet alleen. Nou, dat was wel een korte zeg. 1 minuut en 46 seconden. Nou,
1: That's right, I'm sad and blue.
0: Ja, ik heb het wel goed. Ken je deze ouwe nog van de Pipkins?
1: That's why I

Nou, Gallagher en Lyle, I want to stay with you. En we gaan eens eventjes een hele diepe duik in het verleden doen. 1963. Ja, daar sta je van te kijken. Cliff Richard bijvoorbeeld. En deze hit van hem. In stereo hoor, Summer Holiday.

Mooi nummer, hè, van Clouseau. De Belgische formatie met California. En Bekker Radio is ten einde voor dit uur. Nou ja, op eentje na. En dat is deze meneer. Hij heet Barry Bix. Neemt ons mee naar 1983. Dat is 800 jaar geleden, ongeveer. Ja. Love Come Down. Laat maar komen, zou ik zeggen. Tot de volgende.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno

Ja, dat is lang geleden dat dit een hitje was. Van de groep Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer bij Dekker Radio. Nou, ik ben niet zo'n droevige, zoete dromer. Ik heb het over Snelle en Bente. Die hebben stiekem gedanst. Luister maar.

0: kijken.
1: Nee? Oh.
0: Ik was die jongen met die vage blik. Die jongen die een beetje losjes wilde lijken.
1: Nee?

0: Bakker van Snelle en Bente, stiekem gedanst. Een redelijk nieuwe uitvoering, want hij is van een paar maandjes geleden deze. Een Amerikaanse rhythm and blues groep en disco muziekgroep uit de late jaren 70 lees ik hier. Dat is deze groep, daar ga ik wat van draaien. Stargard.
1: Boris.
0: En het thema van een film. Which way is up? Wat is de bovenkant nou? Nou, dat weet ik ook niet hoor. Gewoon omdraaien.

ook van een eeuwigheid terug hoor, 1978. Stargard en Which Way Is Up? Wat is nou de bovenkant? Nou, dat hoef ik niet te weten hoor. Johnny Guitar Watson, dat vond ik een mooie altijd. Deze draai ik voor mijn plezier. We gaan naar 1977. A Real Mother for You. Zo heet hij. Jaren niet gehoord, maar wel bij Dekker Radio. Yes, daar gaan we dan.

0: nummer uit 2017 en het verhaal over een mooie meid.
1: Een mooie meid, een veel te mooie.
0: Ook dat kan bij Dekker Radio.
1: Mooie meid, een mooie meid, een veel te mooie meid voor mij.
0: Ja, ja. Ik heb nog een mooi verhaal bij de volgende die ik ga draaien, want ik draai al heel wat jaartjes platen. Of bestanden, zo je wil, op de radio. En dat was ook in 1984 zo. Op 15 april 1984 is namelijk Tommy Cooper, de goochelaar, overleden. En ik had dienst bij Uniek FM in Amsterdam, in het ochtendprogramma. En toen heb ik als eerbetoon aan Tommy Cooper deze gedraaid. Op 15 april 1984. De Fez. Ja, want die had hij altijd op. Een nummer van Steely Dan, de groep uit Amerika. En de Fez.

alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus, op de punt van je neus. Zo heerlijk rustig, er kwam een bootje over zee. Dat nam al je misère mee, en je ligt heel alleen, alles is om je heen.

ja, ja. En heel stil, heel tevreden, zag de zon in de zee. Zo heerlijk rustig, zet de lucht en het strand in een laaiende brand.

En leuke liedjes maakte hij ook, André van Duin. Absoluut. Zo af en toe komt er eens eentje voorbij, hè? Bij Dekker Radio alleen. We gaan eens eventjes kijken naar de Spencer Davis Group. Lekker veel herrie.

toe maar. Rustig maar. Rustig maar. Ja. Oh, we gaan alweer richting het half uur, zeg. Dat gaat snel. Tjonge, jongen. En ik heb een leuke van de Doobie Brothers gevonden. Ja, ik was hem een beetje vergeten, deze. Long Train Running. Neemt ons mee naar 1973. En dan zeg ik tot aan de andere kant van het half uur. Tot zo. Yeah.

En zo zijn we weer verzeild geraakt in deel 2 van dit uur Dekker Radio. Dat gaat snel, jazeker. The Talk of the USA uit 1972 van The Middle of the Road. Leuke groep was dat trouwens in de tijd. 3 achter elkaar. Dadelijk Eos en Holly May Brood. Nou, het zal wel. Maar eerst Ambrosia. Biggest part of me.

Ios en Holly May Brood. Ja, de dochter van Herman. Ja, inderdaad. Tijd genoeg. Nou, 2024 kwam die. En dat is lekker dan. Een stukje klassieke muziek bijna. Maar de groep heet Dat is lekker dan. Nou, dat is fijn. Gevoel van onmacht.

Goeie zangeres hoor. Van Dat is Lekker Dan. Gevoel van onmacht. Dat doe ik er niet na. Zeker niet. Oh, ja, het begint meteen te onweren, zeg. In het Bekkenradio studio is het op het ogenblik slecht weer. Oh nee, het is een handboek.

0: Mooi, hè?
1: Chicago. If You Leave Me Now, uit 1976.
2: Dekker Radio.
1: Zo. Ja, ik moet eventjes de sporen erin zetten, want we naderen het eind van dit uur, Dekker Radio. Het is alweer omgevlogen. En ik heb deze tot besluit. We gaan met de nachttrein naar 1981 met Steve Winwood. Ik zeg tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren. Dag!

De muziek van UB40, even terug naar het jaar 1987. Maybe Tomorrow, de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van het programma Mond. Ik ben Jan Berg, ik draai ze voor u het komende uur. Zoals hedendaagse muziek van Terry Swims, Mr. Know-It-All.

0: Hedendaagse muziek van Terry Swims, Mr. Know-It-All. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: Jazeker, met Ouwe Meut, 1962. Eden Kane en Forget Me Not.

0: zeker. De oude meuk van Eden Kane. Even terug naar 1962. Forget Me Not.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: Uit 2004. Hadici en Dragons Tij Din Tij. Oftewel, Maai Jai.

0: Maya hi, Dagenstei, Dintai. Vraag me niet wat dat betekent. Het was in ieder geval een dikke hit in het jaar 2004 van Aducci.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We hebben Dua Lipa voor u.

0: En dat was van deze van Dua Lipa, Don't Start Now, de muziek uit het jaar 2019 in de Bonte Muziekverzameling.
1: Oster het oude, ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk hier van Yaya Diamond, dit is The Blues Song.

0: De muziek van Yaya Diamond, een nummer met de titel The Blues Song. Gewoon even lekker hier in de bonte muziekverzameling, ja toch?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: Zo is dat, we zijn er voor de bonte muziekverzameling. En de bonte plaatjes gaan we voor u draaien hier in het programma. We gaan naar de jaren 90, het jaar 1998 om precies te zijn. Imani heb ik hier voor u, Where Are You?

0: De muziek van de jaren 90 weer voort. Deze Imani, Where Are You Now? We gingen even terug naar het jaar 1998. De muziek in de bonte muziekverzameling. Zo is dat maar net.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 moeten wij langzaam richting een half uur. Gaan we doen met muziek uit het jaar 1975. Een dikke hit in dat jaar voor Barry en Eileen. En het nummer wat we gaan draaien. Ja, de oudjes onder u herkennen het nummer meteen. It is If You Go.

de muziek van Snowy White terug naar het jaar 1984. The Bird of Paradise hoorde u voorbij komen. Hedendaagse muziek, Nothing But Thieves, Evolution.

0: De muziek van Nothing But Thieves. Dit was Evolution, even hedendaagse muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Terug in de tijd met de Beatles, 1967. Lucy in the Sky with Diamonds.

0: En zo kabbelt het plaatje langzaam weg. De Beatles uit 1967. Lucy in the Sky with Diamonds.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008, Kevin DeGraw en She Holds a Key.

0: Muziek van Kevin DeGraw uit het jaar 2008. She Holds a Key.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En naast de nieuwe muziek, Jelasso. En dit is Mijn Stad.

0: gezellig nieuw Nederlandstalig plaatje van Gelasso. Mijn stad, zo heette het.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Ja, dat is het zeker. 2014, Shepard en Geronimo.

Uit 2014 de muziek van Shepard. Geronimo, de titel van de plaat. Kijk ik op de klok, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Het was dan alweer een uurtje lang bond op je radio toestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier een programma voor u gemaakt. Reageer op het programma, kan er mag altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daar voor open staat. Ja, wat rest mij dan nog vandaag u een hele fijne dag toe te wensen natuurlijk met allerlei leuke activiteiten om weer verder te ontplooien. En uiteraard u te vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met de Queen of Disco, Donna Summer. En haar Last Dance en daarna nog een nieuw werkje van John Michael Ferrari, All the Songs. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

Jouw muziek uit 1986, de House Martins en Happy Hour. En ik zeg hartelijk welkom bij een nieuw Happy Hour, een nieuw uurtje bont op je Radio Roestel. Ik ben Jan Berg en draai de plaatjes voor het komende uur. Ariana Grande hier zo met I Hate That I Made You Love Me.

0: Hedendaagse muziek van Ariana Grande. I hate that I made you love me. Ja, zo hoort u dat in het programma. Dit is in ieder geval de muziek van 2026, maar we gaan nu lekker terug in de tijd met...
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1967. Nancy Sinatra, de dochter van Frank. En zij zingt Friday's Child. MUZIEK

0: Uit een lang vervlogen verleden, deze 1967 Nancy Sinatra en Friday's Child.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2004, Alicia Keys en Karma.

0: Jazeker, en dan hoorden we deze muziek voorbij komen. Dit was Alicia Keys en Karma, de titel van het nummer. Wij gaan voort naar 2018.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: John Mayer. En New Light.

0: De muziek van John Mayer, anno 2018, New Light, de dubbele plaat. De lekkere muziek hier in de bonte muziekverzameling. Ik laat het weer voorbij komen vandaag.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier zo van Richie Sampson en Soul Kind of Wonderful. Can You Stop the Rain?

0: De muziek van Richie Sampson en Soul Kind of Wonderful. Dit is Can You Stop the Rain?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Zeker, en ja, 1991. Caribbean Blue.

En zo kabbelt ze rustig verder deze N-ja 1991 te plaats. Caribbean Blue de titel. En wij gaan richting een half uur 1977. De muziek van First Choice. Hoe zou het zijn met hem, Robert en Brink? Dr. Love.

0: Bijgelovig, als we dat eventjes vrij vertalen. Jorp was dat en Superstitious terug naar het jaar 1988. In de bonte muziekverzameling tijd van Nederlandstalige muziek. Hedendaagse muziek zelfs van Bente. Dit is Hoogtevrees.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: beter dan het was.
1: De muziek van Bente, hedendaagse muziek dus. Hoogtevrees, de titel van de plaat. En ik hoop dat u daar geen last van heeft. En gewoon lekker kunt doen waar u zin in heeft.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: We gaan 1966, de Zombies. Colin Blunstone als de zanger.
4: Is this the dream?

0: De zombies eventjes terug naar het jaar 1966 met Is This The Dream? Ja, is dat uw droom? Ja, zeg het maar.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is muziek uit 2003, formatie Blue. You Make Me Wanna, inderdaad.

0: Ja, jij maakt wat ik wat wil, hè. You Make Me Wanna uit 2003, de muziek van Blue.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Hedendaagse muziek van Sessa. De nieuwe single Just Go.

0: Jazeker, de hele nachtse muziek hier al voorbij komt. Dit is Cessa Just Go, was de titel van de plaat. En wij gaan de muziek uit 2012 draaien.
1: Hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, wie die?
0: Emily Sunday and Next to Me.

Muziek van Emily Sandé. En dat kwam uit 2012. Next to Me, de titel van de plaat, bracht ons aan het einde van het programma Bond weer voor vandaag. We zitten er weer doorheen. Uurtje lang Bond op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg, vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren kan er maar altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres. Voor het overige, ik laat het hierbij. Ik wens u nog een hele fijne dag. En wij gaan eruit met Fleetwood Mac uit 1977. Don't Stop Me, daar een nieuw werkje van Frankie Goldwings, The Pen of Tomorrow. Ik zeg bedankt nogmaals. Groetjes en tot de volgende Bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Voor velen zal deze blijkbaar een verrassing zijn. Je hoort het origineel van The Cat of Sure He's a Cat. De Mercies, Brits duo dat overbleef toen de Mercy Beats uit elkaar waren. Het duo bestond uit Tony Crane en Billy Kingsley. Nou, hun eerste single Sorrow, welke later gecoverd zou worden door David Bowie, werd gelijk een hit. Nou, helaas voor de heren bleef het daarbij. In juni 1967 kwam het nummer uit wat je hoorde. Het zou niet verder komen dan een tipnotering. Een maand later hadden de Cats, jawel, daar zijn ze uit Volendam wel een hit. En het wist een 12e plaats in de toenmalige top 40 te bereiken. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer open om jou kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Alle ingrediënten zijn aanwezig, onder andere onze nederpopplaat, deze keer met René en his alligators en de tragiek van de muziek. En dan gaan we naar Janis Joplin luisteren. Maar ik heb deze ook nog voor je, Teddy Randazzo en Echoes.

Rossum voor je en Son in Law. Van oorsprong was deze groep een backing vocal groep voor onder andere de Crystals en de Ronettes. Nou, onder leiding van, jawel, dat is die Phil Spector, maakten zij verschillende opnames. En het was duidelijk te horen dat Phil Spector wat in de pap te brokkelen had. Daarvoor hoorde je Lloyd Banks met Lookout Girl. Het nummer stamt uit 1966 en is geschreven door P.F. Sloan. En werd eigenlijk origineel opgenomen door de Grassroots. Verder hebben we geen noemenswaardige info kunnen vinden van deze Lloyd Banks. En we begonnen dit trio met Teddy Randazzo Echoes. Een in New York geboren songwriter die veel nummers schreef voor andere artiesten zoals Steve Lawrence en Frank Sinatra. Nou, als songwriter was hij meer succesvol dan als zanger, want hij wist slechts 3 nummers de hitparade in te zingen en dan verbleven ze nog in de onderste regionen. Goed, zometeen onze tragiek van de muziek met Janis Joplin. Ik heb deze ook nog voor je. Is There Anything I Can Do? Uitgevoerd door The Ashes.

Toga's Bar de Door, een groep die afkomstig is uit Lafayette, Louisiana. Nou, dat was een van de vele garage bands die vrijwel destijds iedere buurt hadden. Dat was ook in Nederland en België het geval. Elke hoek van de straat die had wel zijn eigen popgroep. Daarvoor hoorde je de Squires, Going All The Way. Amerikaanse band die slechts één single uitbracht en die zelfs op regionaal niveau nog niet wist te scoren ook. Leuk om te horen toch hoor. De groep bestond uit Michael Bolia, Thomas Flanger, Coot Robinson en John Folchick. Oorspronkelijk noemden ze zich overigens The Rogues. We begonnen met The Ashes, Is There Here Anything I Can Do? Folkrockgroep die werd opgericht halverwege de jaren 60. Nou, vanaf de zomer van 1965 tot in mei 1966 waren ze de huisband van de Whaleback Club in Santa Monica. Zometeen onze nederpopplaat met René en His Alligators. Ik heb er nog eentje voor van Peter en Gordon, Knight in Rusty Armor.

0: Onze nederpopplaat hoorde je René en his Alligators, I Can't Wait. Opgericht in 1959, alweer door ene René Noordijk. Nou, toen nog getooid met een atoomkuif. We hebben proberen op te zoeken wat dat eigenlijk precies is. Maar ik moet helaas het antwoord schuldig blijven. Dus mocht jij het weten, je mag het ons deelgenoot van uit laten maken. Info, apenstaartje, theoliesprojects.nl. Hij wist vele instrumentale hits te scoren en de band heeft in de jaren dat hij bestond meerdere gedaantes ondergaan. En daarvoor hoorde je de Romances, Love's the Thing. Ze traden ook al eens op onder de naam The Smoke Rings en de band die zag het levenslicht in 1965. En we begonnen met Peter en Gordon, Knight in Rusty Armor, Engels duo dat bestond uit Peter Asher en Gordon Waller. Nou, het duo kende ook veel succes en dat tijdens de British Invasion. En met het nummer A World Without Love wisten ze een eerste plaats te bereiken in de Billboard Hot 100. Het duo ging overigens in 1968 alweer uit elkaar.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: De tragiek van de muziek, Janis Joplin. Een Amerikaanse zangeres, een van haar bekendste nummers is Me and Bobby McGee. Haar vader werkte bij de Texaco Oil Company en haar moeder was administrateur. Joplin bezocht in de vroege jaren 60 enkele universiteiten, maar studeerde nooit af. De muziek trok haar meer en dan met name de blues, rock and roll en soul. Grote voorbeelden voor haar waren Odette, Lee Belly, Bessie Smith en Big Mama Thornton. In 1963 woonde Joplin enige tijd in San Francisco, maar ze keerde al snel terug naar Port Arthur. In 1966 vertrok Joplin opnieuw naar San Francisco op uitnodiging van de impresario van Big Brother and the Holding Company, Chet Helms. In het begin was de band niet succesvol, maar de grote doorbraak kwam met het optreden op het Monterey Pop Festival in 1967. Met het album dat daarna verscheen, Cheap Thrills, vestigde Joplin definitief haar naam als blueszangeres. Het bekende lied van de Canadese poëet-zanger Leonard Cohen, Chelsea Hotel No. 2, werd geschreven voor Joplin. Joplin besloot Big Brother en de Holding Company te verlaten en begon de Cosmic Blues Band en later de Full Tilt Boogie Band. Met deze laatste band maakte ze het album Pearl. Haar laatste opnames waren het lied Mercedes-Benz en een verjaardagswens voor John Lennon. Janis Joplin overleed op 27-jarige leeftijd aan een overdosis. Dat de dood van Janis veroorzaakt was door een overdosis drugs kwam niet echt als een verrassing. Een groot deel van haar leven had zij te kampen met een drugs- en alcoholprobleem. Als kind had ze al de bijnaam Speed Freak en dat was zeker niet voor niets. Op haar dieptepunt woog zij nog maar 40 kilo. Gelukkig bood toen de uitnodiging om naar San Francisco te komen om bij The Big Brother and the Holding Company te gaan zingen uitkomst. Helaas was die redding maar van korte duur. Terwijl de band steeds meer successen boekte, steeg niet alleen Janis' inkomen, maar ook de druk om te presteren. Deze grote druk kon Janis niet aan. Ze greep meteen weer terug naar de alcohol en drugs en uiteindelijk werd Janis Joplin op 4 oktober 1970 doodgevonden in haar hotelkamer in Los Angeles, overleden aan een overdosis heroïne. Wat Janis niet wist is dat haar dealer de heroïne deze keer niet eerst zelf getest had en dat het onversneden pure heroïne bleek te zijn. Janis nam één voor haar gebruikelijke hoeveelheid van drugs in die haar fataal werd. In de tragiek van de muziek, Janis Joplin en Bye Bye Baby. Bye.

The Charles Kingsley Creation, Still in Love with You. Dat is overigens de B-kant van hun single Summer Without Sun. En onmiskenbaar de vaste luisteraars van dit programma. Je herkent hem natuurlijk altijd, Joe Meek, die de plaat produceerde. Daarvoor hoorde de R. Rajas. Oh, afkomstig uit Sydney. Deze groep die trad oorspronkelijk op onder de naam Dick Richard en de RJ's. Ook wel eens de Australische Beatles genoemd. De groep kende nogal wat personele wisselingen en werd overigens opgericht door de ene Dick Richard. En we begonnen met de tragiek van de muziek. Janis Joplin, Bye Bye Baby. Suggesties voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@violdisproject.nl. Ik heb er nog een stuk of vier voor je op een rijtje staan. Onder andere The Rockaways, The Wedgwood, maar ook deze. Bob Lumen en Blue Days, Black Nights.

hoorde de Wedgwoods en Summer Love. En het kan gebeuren natuurlijk dat we wel eens wat niks hebben kunnen vinden. Nou, dat was in dit geval ook zo. Daarvoor hoorde je de Rockaways Top Downtown. Nou, in het echt was een groep genaamd The Tokens. Plus dat ze ook de begeleidingsband waren van The Americans, J and the Americans. Nou, het nummer wat je hoorde staat van 1964. Daarvoor hoorde je John Layton en Lonely City. Zijn echte naam is John Dudley Layton en dat was afkomstig uit Frinton-on-Sea. Nou, meest bekend is hij natuurlijk geworden met Johnny Remember Me. Naast zanger acteerde hij ook in diverse films en tv-series. En we begonnen dit kwartet met Bob Lumen, Blue Days, Black Nights, Amerikaanse country en rockabilly zanger. Hij kreeg op zijn 13e jaar al zijn eerste gitaar. Hij is ook nog opgenomen in de Rockabilly Hall of Fame en de Texas Country Music Hall of Fame. Dat allemaal op een rijtje. Hey, tot zover aan weer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij hebben er nog eentje, onder andere voor je van Sonny Webb en The Cascades. Met Who Shot Sam. Graag tot de volgende keer. Dag!

Hallo, u luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

Dit is Radio Atlantica Breda. Het station met de piratenhits en de happy oldies.

is Radio Atlantica Breda. Het station met de piratenhits en de happy oldies. Na, na, na.

0: Dit is de Lunch Break met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunch Break.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.

Oh, inderdaad, officieel begonnen op een donderdag. Ja, man. Zo eventjes, hè. De keel gekrampt, hè. Ja, inderdaad wel. We begonnen deze donderdagmiddag met Samantha Fox natuurlijk. En I only wanna be with you. Ja, natuurlijk. Only wanna be with you. Tot 1 uur ben ik hier op de radio.

Ja, inderdaad, als je aan tafel zit, smaakt er eerder, zou ik zeggen. Ja, inderdaad, met Ed Sheeran natuurlijk en dit al met zijn Sapphire. Donderdagmiddag op je radio. Laat het hopen dat het niet dondert vandaag. Ja, maar dan kunnen zo van die hagelbollen uit de lucht vallen. Dan, man, wat heb je dan weer een miserie, inderdaad wel. Goed, was Ed Sheeran en Sapphire hier in de lunchbreak. En hier is Jermaine Jackson. Nee, Jermaine Stewart. Man, wat hebben we hier wel. En dit allemaal met you don't have to take our clothes off for having a good time. Natuurlijk niet. Eventjes de radio op 10 zetten. Dat is al deugd, denk ik. Uitkijken naar de vakantie, uitkijken naar de mooie zonnige dagen. En dat doe je natuurlijk met een lunchbreak tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Nog altijd.

Zou ze ondertussen al getrouwd zijn? Ik weet het niet of ze nog vrijgezel is. Maar in ieder geval een grote dame in de muziekwereld de laatste tijd. Taylor Swift natuurlijk en de Fate of Ophelia. Nog een ex-hittipje natuurlijk hier van de Lunchbreak. En ja, moest je pas afstemmen. Welkom in de Lunchbreak Club natuurlijk. Want dus, we groeien, we blijven maar groeien natuurlijk, hè, inderdaad wel. En dat vinden we leuk natuurlijk op die fantastische radiostations. Hier is Samantha Fox en I Only Wanna Be With You, hebben we al gehad, dacht ik. En hier is deze dat we moeten hebben. Hier is Wondonton en I Lie and I Cheat. Nee, ik lieg niet, we hebben hem al gehad. Inderdaad wel. Hier is Wondonton uit België. Lie and I Cheat, smakelijk eten, donderdag op je radio.

0: was eventjes een lekkere grapje, inderdaad wel. Moet je tegen kunnen natuurlijk op het donderdag, ja. Want Anton en I Lie and I Cheat en de Lunchbreak Club, ja. Tussen 12 en 1 niet iedereen. En ja, ik weet het, jullie kijken al allemaal een beetje uit naar jullie lekker lange vakantie natuurlijk, hè, inderdaad wel. Wij niet, wij gaan gewoon door met muziek hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: De onvergetelijke song in de lunchbreak. Peter Koelewijn en de sprong in het duister.

Inderdaad, onze onvergetelijke song voor vandaag natuurlijk. Peter Koelewijn. Wat is dat lang geleden dat ik die man nog gedraaid heb op de radio en de lunchbreakclub. Ja, inderdaad wel. De sprong in het duister. Verdient wel om meer gedraaid te worden, vind ik wel. Ja, man, er is moeten aan doen deze zomer. Peter Koelewijn, dus, en sprong in het duister. Hier is Carry On. Hot Shots.

Inderdaad, eventjes lekker swingen op een donderdagmiddag zoals deze met Karen Jong natuurlijk en dit allemaal met haar hot shot. Heet voor de mannen van Deep Blue Something en dat allemaal met hen. Take a parachute and jump.

0: Time Around. De groep is in 1977 ontstaan uit twee achtergronddansers uit het Amerikaanse Soul-TV-programma Soul Train. Daar gaat
1: Shalaba. Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Hallo.

0: koekje. Nee, we hebben gebak. Vandaag, ja, inderdaad, Arnold trakteerde gebak.
1: En is niet jarig.
0: Hoe is mogelijk?
1: Nou,
0: vast en zeker omdat dat de fooie pot. Leuk, Dire Straits, terug van weg geweest op de radio, waar de plaat nog steeds thuis hoort. The Walk of a Life. En zo ben je het komende uur weer getuigd van alles wat lekker is. En bovenal van iets te veel. De voltooid verleden tijd. Lieve vrienden, dit is de Middle of the Road Show.

Ik trek zo eens een fijne vacht de keukengordijn uit het keukenkastje. Zit eraan te komen, maar ook muziek van dit fantastische groepje. Luister.

0: staat nog zo sterk in je geheugen, was het alweer 1987. Jeugdsentiment voor Swing Out Sisters.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: De horeca van Amsterdam bestaat uit duizenden kroegen, maar één in het bijzonder, lieve luistervrienden. Ja, daar speelde zich wat af met een meisje genaamd Rosalie.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: Dankzij onze driedubbel gevorderde vierde soundprocessie klinken deze plaat weer als nieuw, hè? Lekker, hè? Idaho, Anita Meijer met daarvoor een echte hoogvlieger. Ja, je zou maar zo'n captain hebben, nietwaar? Barbados was een plaat van Typical Tropical uit de warme zomer van 1975. Kan ik me nog goed herinneren, staan we als de dag van eerst erbij. Ik was er net een blauwe maandag bij een zieke omroep in Doetinchem en ik werd er gelijk uitgeflikkerd. Voor 3 maanden. Gelijk, huppakee, op non-actief. Ik draaide te veel jingles.
1: Spanning, uitskuiken, frikandel.

1974 opgericht, de mannen van Bots. De band begon als een van de eerste in het Nederlands te zingen. De groep kwam voort uit uitgesproken linkse milieus, wat doorklonk in de maatschappijkritische, soms radicale teksten. De groep verwierf met name bekendheid door de hit 7 dagen lang uit 1976. In Duitsland, niet alleen West, maar ook Oost-Duitsland, verwierf de band een bijzondere grote populariteit. Niet alleen met 7 taken lang, maar vooral ook met Das Weiche Wasser. En dat was een protestlied tegen de plaatsing van kruisraketten begin jaren 80.

take it to. We kennen zelfs Lips Inc. Het was een studioband die bekend is van één grote hit. Funky Town in 1980. De groep was opgericht in Minneapolis door Steven Greenberg.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht. De muziekfabriek.
3: We hebben weer een stapel aan heerlijke liedjes voor je meegenomen. Dus laat je het komende uur lekker verrassen. We gaan ze 3 aan 3 voor je opzetten.
4: Roman 13, oelala.
3: En verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaats. Maar nu eerst even een heerlijk bakkie. We beginnen met Mafi Kizolo.
2: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

Even een vraagje onder ons. En heb je hier bepaalde herinneringen aan? Volgens mij wel, hè? Ja. Conclusie, je wordt ontzettend oud. De Dolly Dots waren dat en de Do Why Diddy. En daarvoor zat een vakantieliedje bij uitstek van Desireless. Voyage, voyage. En we deden nog eventjes het WK dunnetjes over met Mavi Kizolo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar daar ben je. Dit is nog altijd jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. We gaan weer snel 3 liedjes voor je opzetten. En niet zomaar 3 liedjes, want dit is een juweeltje. Het is die van Katy Perry. Hier is Teenage Dream.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Klein van stuk, groot van inhoud. Dat mag absoluut geconcludeerd zijn. Van Velze Baby Get Higher.
1: De Muziekfabriek.
0: Zo, de koffie is binnengebracht en we hadden twee andere liedjes.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Even een slokje nemen hoor. Dat was die van Armand, Ben ik de Min. En we begonnen met Katy Perry, Teenage Dream.
2: Jan van der Steen.
3: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse progressieve rockband uit de jaren 70. De band bestond uit 5 stoere mannen met als leadvocal Bill Kelly.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Hun eerste hit was Timothy, wat ging over cannibalisme. Dat werd uitgebracht in 1972. In 1979 werd het nummer opnieuw gereleased en werd wederom in Europa een top 10 hit. Een originele clip van het nummer is nooit gemaakt. Het nummer Give Up Your Guns ligt bij de meesten van ons vers in het geheugen. Luister naar die gouden oude jukebox classic van The Boys.

die goede oude tijd met The Boys en Give Up Your Guns. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: a lot of beep beep, la da da, a lot of beep, a lot of da, a lot of beep beep, la da da, la da da.
1: Muziek, muziek uit het verleden en heden. Beleef en ervaar.
2: Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek.

0: Ze heet Lena, je hoorde Satellite. En als jij een muzikale inbreng hebt voor de Muziekfabriek, die is van harte welkom. Ga even naar de website www.ronvandesteen.nl. En we hadden nog twee liedjes.
1: De Muziekfabriek.
0: Dat was die uit de jaren 80 van Lakeside, Fantastic Voyage. En we begonnen met Clavers & Cole en Deeper Love. Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan, dus snel door.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: Ik dacht bij mezelf, weet je wat, laat ik je gewoon eens heerlijk verrassen met een salsa-uitvoering van Yo No Sé Mañana, gedaan door Louise Henrique. En daarvoor zat Wayne Wade, Lady, en we begonnen met Klein Orkest, Laat Mij Maar Alleen. We gaan hem snel doen, de oude lullenplaat.
1: De Muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De Muziekfabriek.
0: We hebben te maken met een zeer populair Nederlands duo.
2: Oude lullenplaat.
0: Sandra en Andres is de naam waaronder Sandra Remer en Dries Holten nauw samenwerkten.
2: Oude lullenplaat.
0: Dat deden ze in de periode van 1966 tot 1975. Als duo behaalden zij de vierde plaats tijdens het Eurovisie Songfestival van 1972. In 1975 verbrak Holten de samenwerking en vormde een nieuw duo met Rosie Pereira. Remer ging verder als solozangeres en tv-presentatrice. Het nummer Als het om de liefde gaat was in Nederland een dikke hit. Luister naar Sandra en Andres.

Als het om de liefde gaat van Sandra en Andres. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. We lieten je wederom verrassen. Nou, heb je nog enige suggestie? Laat het even weten via de website www.ronvandesteen.nl.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

12 minuten. Ik had een beetje een korte chili met de I Love Bizarre. Vincent Visser met Hartloos, lekker een Nederlandstalig liedje. En Taylor Dane met Prove Your Love. En ook nog Let's Go. Dus dat komt helemaal goed. Lou Reed nu met Walk on the Wild Side. Fijn dat je erbij bent. Welkom.

0: Love Bizarre. En dan wel eventjes door Prince geproduceerd. Vaste percussioniste, CLE, van Prince. En volgens mij hebben ze het ook samen wel gedaan. Ook ja, muziek gemaakt uiteraard. Lou Reed, daar weer voor met Walk on the Wild Side.
1: De beste mix.
0: En nu, Nederlandstalig, Vincent Visser met Harteloos.
2: Jij was 21 in een grote stad. Niet gewerkt, je kreeg je geld van papa.

Live ook geweldig, vind je niet? Ik dacht het wel. Taylor Dane uit 2011, live opname. Een optreden in New York Stadium. Ergens in inderdaad New York. Meestal in een New York Stadium 5000. Let's go nu met God.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

hoop live opnames komen er voorbij, vind ik af en toe in mijn show toch. Laten we eerlijk wijzen. Ja, Don Henley hebben we al een keer gehad. En de Eagles. En volgens mij ook Taylor Dane onlangs. Dus dat is wel leuk. Dit is niet live, zeker niet. Maar het is wel een lekkere classic uit de midden jaren 70. De warme zomer van 1975 werd hier opgedanst. Waarschijnlijk door opa en oma, als je nu luistert naar dit radiostation waar dit programma draait, Afternoon Delight. Denk je dat opa en oma er wel op gedanst hebben? Ja, ik weet het wel zeker, denk ik. In een of andere vage discotheek, kun je het je voorstellen. Ja, zo is het. Dit was Joyce nu met Do It Any Way You Wanna. De script er

Dolfitaal, ik zeg dat wel. Maar het, dat is toch uit het magische 12 jaar 1985. Zeker, dat, de zomer was toen ook wel redelijk, geloof ik. Ja, die was wel redelijk. Alleen de winter was niet te geloven. Maar goed, zover was het nog niet in die tijd dat Art Fine uitkwam. Ik weet het zeker, denk ik. Nu Pnauw en Chemistry. En Bruno Mars erachteraan met God Was Showing Off.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
2: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer leuke platen uit de jukebox vandaan. Welke net gehoord worden? Geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen. Kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1981 met... Hall & Oates.
3: 80s Classic.

Het is tijd hoor. Maar ja, misschien is het wel tijd. Kan ook nog 2026 deze plaat van Yves Barendse. Daarvoor hadden we Ann Lee en Two Times uit 1999. We begonnen in het blokje van drie met de plaat uit 1981 van de heren Hall en Oates. En die plaat die heette Private Eyes. Private Eyes, dat is het 10e studioalbum van het Amerikaanse pop- en rockduo, zoals ik al zei, Hall & Oates, uitgebracht op 1 september 1981. Het nummer bevat twee nummer 1 hits. Het titelnummer, wat we net zeiden, en I Can Go For That, oftewel No Can Do. Evenals de top 10 single Did It In A Minute. I Can Do That stond ook in een week bovenaan in de R&B-lijsten. De veel airplay die ze later kregen leidde uiteindelijk tot de eerste single, nummer 1 eigenlijk, notering voor het duo in een VIA-tijd. En het was Kiss On My List. En die kwam uit begin 1981. Korte informatie. Volgende blokje van 3, 1980. Dit is Billy Preston en Sarita.

0: Lekker hoor. Davina Michel, 2021 was dat met Hyper, net hoe je het noemen wil. Anastasia, haar ook eens een keertje uit de doos gehaald. En Left Outside Alone, 2004. En Billy Preston en Sarita samen een hele mooie plaat gemaakt die uit de jukebox vandaan kwam. It Will Come In Time, zoals inderdaad de titel was. En die kwam uit 1980.
1: Hey Tim.
0: Ja, ik weet het.
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: dat
1: jukebox.
0: Dat weet ik wel zeker. Het muntje gaat er nu in. Dus even kijken wat we eens doen. Simon 5. Simon 5 drukken we in. Kijken wat er daarachter zit.

Don't worry. 1990 was dat. Kim Appleby. Daarvoor hadden we Miggy en Annie uit 1982. En ik mag erbij bescheiden zeggen dat ik dat meisje Miggy toen in de plaatselijke discotheek heeft gehad voor een optreden. En ik vroeg of ze nog meer liedjes had na haar optreden. Maar ze had maar één liedje. En dat was Annie, hou jij mijn tassie even vast. Hartstikke leuk. En daarna heb ik ze weer naar de Achterhoek gestuurd. Want volgens mij woonden ze ergens in Twente. En we hadden nog een mooie plaat van Dave. Dansez maintenant. En die kwam uit de jukebox vandaan in 1975. Dansez maintenant, dat is een single van de Nederlandse zinger, songwriter Dave. Dansez maintenant is gebaseerd op een versnelde versie van de Moonlight Serenade uit 1939. Er zijn circa 3,5 miljoen singles van verkocht. En vooral dan in Nederland, België en natuurlijk ook Frankrijk. Dave werd soms van de eerste plaats afgehouden in de top 40 door de George Baker Selection met Morning Sky. Het lied stond 18 weken in de Franse hitparade en haalde vooral de vierde plaats in Nederland. Goed, we gaan eens eventjes kijken. Oh, trouwens, die Dave, die, ja, het was een Nederlander, maar hij woonde in Frankrijk. En daar heeft hij ook zijn carrière eigenlijk opgebouwd. Zo mag je dat wel zeggen. Volgende blokje van 1983. Do it again with Billie Jean. Dit is Clubhouse.

0: 1993, The Tower of Power. Ik mag dat soort muziek wel. Enrique Iglesias, Do You Know? Oftewel de pingpong song, die kwam uit 2007. En we hadden Clubhouse en Do It Again with Billie Jean. En die kwam uit 1983. Lekker blokje van drie was dat. We kijken even naar het klokje. Nou, ik denk dat we heel mooi op tijd zijn. Dus kunnen we met de gerust hart verder. We gaan naar het tweede item in deze show. Jullie weten het al. Het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik zoek Jos Nippen.
1: Die werkt hier niet.
0: Oh, wie werkt hier dan wel?
1: Er werkt hier helemaal niemand.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
0: de Goud en Fout Show.

0: Welkom terug na de commercials.
1: Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel,

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.
4: Altijd muziek. Dit is jouw station.
5: Station
4: 24/7 Free Music Radio.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Leuk dat je luistert.
3: Hallo, mijn netje van de radio.
4: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

Luisteraars, daar zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van het programma Jazz Dutch met ondergetekende Johan de Graaf. Het allemaal vanuit studio nummer 2. De vino, vino, waar blijft de wijn? Dat was de allereerste grammofoonplaat in de show. Nou ja, ik houd altijd bij het lekkere bakje koffie hier aanwezig in de studio. En daarnaast staat, ach, natuurlijk ook het glaasje water. Zonder deze twee dingen kunnen wij het programma niet doen, dus de Vino Vino blijft gewoon in de kast staan. De heerlijke muziek, de verstaanbare muziek, het komende uurtje uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen, volgens onze vaste formule. En dat betekent dat wij het om en om doen. Dus eentje uit Nederland, dan eentje uit België en Vlaanderen. In Camerino. En natuurlijk ook van Eviva in Spanje. En dit was ook een hele grote hit van Vino, Vino, waar blijft de wijn? De dametje uit Nederland. Dan gaan we langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen, dames en heren. Daar vinden wij de uitstekende nieuwe single van Willy Sommers met de titel De Eerste Keer. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

0: het mooiste soer.
1: Dat is de man van de apparolletje, of niet zo'n deze van Willy Sommers, dat was de allereerste keer. Is er nog koffie?
2: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
3: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
2: Ik ben vast de enige niet.

0: zonnige klanken.
1: En een opperbeste sfeer.
0: Wat wil je nog meer?
1: Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
3: Olé, olá.
2: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
3: Olé, olá.
2: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
3: Olé, olá.
2: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
3: Olé.
2: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
3: Olé, olá.
2: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
3: Olé, olá.
2: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
3: Olé.
2: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
3: Olé, olá.
2: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezel in te kruipen.

een opname van Raymond van het Groene Woud. In nieuw versje. Met de liefde voor muziek samenwerken met de Impact Vocals. We gaan naar de Costa del Sol. Samen met de Dutch Boys.

leuk of niet, soms deze van Dutch Boys, dat zijn de mensen van Boerhaamse. En Hendrik de Wolf. We gaan nu op de trekker naar de Costa del Sol hier in Just Dutch. Ach, daar is hij, dames en heren. Onze vaste huisartiest, hè. Maar het is een geweldige plaat, moet ik zeggen. En ik hoop toch goed dat het in Nederland ook een dikke hit gaat worden. Dat heeft de man verdiend. Hier is Glenn Robbins.

0: toch niks te veel gezegd. Wat een heerlijke plaat deze van Glenn Robbins met de zomermelodie.
1: Daar is de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat was de

0: nog een mooie of niet, soms deze van Dana Winner hier in de show met de stilte van de stad.
1: Dag in, dag uit. Alles klinkt beter.
2: Alles klinkt beter
1: met dit geluid.
3: Johan de Graaf, Just Dutch.

0: Bamba. Oftewel eentje van de Drifters met Saturday Night at the Movies. Dit was PC Brown. Tijd voor de Hollandse Amazing plaat van toen.
1: Dit is Johan de Graaf. Just Dutch.
2: Herinnert u zich deze nog?

is toch een heerlijke zomerse amazing plaat. Waar of niet deze van André van Duin, oftewel de Hollandse hit van toen. Lekker amazing of niet, want het is zomer eerst en Clemens in het Vergeel met juf Elena.

ze leuk of niet, op deze van Clemens en van Geel hier in de show. Eens even kijken op onze studioklok. Wout gaat erop schieten, moet ik zeggen. Juf Helena, wat een uitstekende single of niet zo's. De muziek, de verstaanbare muziek uit Nederland en ook op België en Vlaanderen. We gaan naar Nederland toe, hier is Gerard Joling.

Ja, wat een herrie, dames en heren. Dat is een leuke of niet? Soms deze van Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé. Hier is Gert Verhulst en James Cook met de

0: zonnige klanken.
1: En een opperbeste sfeer.
0: Wat wil je nog meer?
1: Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Ja, oftewel, dit was het. Gert Verhulst en James Cook met de Madi Wodo was de allerlaatste grammofoonplaat in deze aflevering van Just Dutch. Leuke muziek is waar of niet? Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren en wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de tijd naar week nummer 31 van het jaar 1990. De platen die toen allemaal in de Hitparade stonden, we stellen ze de komende twee uur nog een keertje aan je voor. En we openden zojuist met de nummer 40 notering. Johnny Lee Hooker was dat er samen met Bonnie Raitt en I'm in the Mood. In die oude Hitparade verwelkomden we 6 nieuw binnenkomers. En de eerste van die 6 nieuwelingen kwamen we tegen op nummer 39. De Wee Papa Girl rappers Get in the Groove.
1: Nummer 39.

0: Hun eerste single hadden ze in 1978 en hun tweede single kwam uit in 1990. De Amerikaanse New Wave formatie Devo was dat. Je kon luisteren naar de Post Modern Man op nummer 38. De tweede nieuweling die kwam we tegen op nummer 35. Kid Frost, La Lazza.
1: Nummer 35.

0: Haar eerste single was tevens haar grootste single en die was getiteld Black Velvet. Dit was de tweede single die ze uitbracht en die kwam nieuw binnen op nummer 34 in die oude hitparade. Elena Miles, daar kon je naar luisteren met Love Is. De vierde nieuweling, die komen we tegen op 32. Zoekmachine met Maldon.
1: Nummer 32.

0: Een formatie was dat bestaande uit louter en alleen dames en allemaal afkomstig van Guadeloupe. De formatie Zoek Machine was dat met Maldon, de enige hit die ze ooit hebben gehad. Ze kwamen nieuw binnen op 32. De op 1 na hoogste nieuweling kwamen we tegen op 31. En Vogue met Hold On.
1: Nummer 31.

you know.

0: Ze kwamen uit België en maakten heel wat leuke new beat muziek. De formatie De Confetti's waren dat, dit keer met Put 'em Up. In de hitballade van week 31 van het jaar 1990 vonden we ze terug op nummer 30. Op nummer 29 de hoogste nieuweling, afkomstig van Ben Liebrand. Dance Classics, de Summer Mix.
1: Nummer 29.
2: Everything's ready here in the dark.
3: Summer Mix, what are you f***ing stupid? It's a f***ing crowd out there.
4: Don't worry about it.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 27.

0: Eros Ramazzotti was dat met Amarti e l'immenso per me. Hij zong het samen met Antonella Bucci. En we vonden ze terug op nummer 27 in die oude hitparade. Op 25 Wendy en Lisa Strunghout.
1: Nummer 25.

0: Later zou hij nog deel uitmaken van de formatie The Traveling Wilburys. Maar in 1990 maakte hij nog deel uit van Tom Petty en The Heartbreakers. We vonden ze terug op nummer 23 met A Face in the Crowd. Op 22 Toto, Love Has Lost the Power.
1: Nummer 22.

0: In Amerika flopte deze single volledig. In Europa werd het een heel bescheiden hitje. De formatie Toto was dat en Love Has the Power. Ze stonden genoteerd op 22 en hoger zouden ze ook niet komen. Op nummer 21 daar vonden we Mariah Carey, Vision of Love.
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 21.

0: Beste luisteraar, van harte welkom in het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag luisteren we naar de hitparade van week 31 van het jaar 1990. Het afgelopen uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur komen de nummers 20 tot en met nummer 1 aan bod. We openden zojuist met de nummer 20 notering. Daar stond Buffalo Bob tezamen met de Wrinkle Stars en Sympathy for the Devil. Op 19, The New Kids on the Block, Step by Step.
1: Nummer 19.

0: Hij was de man achter de band Eight en achter de Boomtown Rats. En solo maakte hij ook nog een paar opnames. Dat was Bob Geldof. We vonden hem terug op nummer 16 met The Great Song of Indifference. Op 15 een formatie uit Vlaanderen. Vaya con Dios, What's a Woman?
1: Nummer 15.

0: Haar eerste hit scoorde ze in 1969 en ze zou hits blijven maken tot 1999. En jaarlijks zou ze wel minstens één keer in de hitparade terechtkomen, behalve in het jaar 1992 en 1997. Je kon luisteren naar Corrie Konings, genoteerd op nummer 14 met Mooi was die tijd. Vlaamstalig werk kwamen we tegen op nummer 11, Clouseau. Ik wil niet dat je weggaat.
1: Nummer 11.

0: In totaal wisten ze een drietal hits te scoren, waarvan dit de eerste en de allergrootste hit was. King B was dat met Back by Dope Demand. In de oude hitparade van week nummer 31 van het jaar 1990 vonden we ze terug op nummer 10. Op nummer 9 een formatie afkomstig uit Spanje. Mecano met Hijo de la Luna.
1: Nummer 9.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 8.

0: Hij werd geboren op Jamaica, maar woonde in Engeland. Dat was Maxi Priest. In totaal zou hij 4 hits scoren, waarvan dit de grootste zou blijken te zijn. Close to You was dat. We vonden hem terug op nummer 8. Op nummer 6, daar stond Snap genoteerd met Oops Up.
1: Nummer 6.

0: Ze kwamen uit Zweden en ze waren met z'n tweeën. De formatie Roxette was dat met It Must Have Been Love. We vonden ze in die houden hitparade terug op nummer 5. Op nummer 4 Chet Jackson, hier de drummer.
1: Nummer 4.

0: Dat was de enige hit die hij ooit wist te scoren. Chad Jackson was dat uit Engeland en hier de drummer. Hij stond genoteerd op nummer 4. Rest ons uitsluitend nog de nummer 1 notering in die oude hitparade van week 31 van het jaar 1990. Daar stond MC Hammer genoteerd. You Can't Touch This.
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 1.
3: Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerard Hanning.
3: Summertime 1972.
4: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.
5: 3, power!

0: Pink Floyd en 3-4. En dit mooie nummer dat bleef steken in de tipparade. En de laatste hit die ze scoorde, dat was Arnold Lane. En dat was in 1970 een top 30 hit. Wel een mooie binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. Je kunt genieten van 5 uit de top 10 van in het tweede uur. We hebben 2 muzikale connecties. 2 keer over van A naar B. Mooie albums. Christy met Christy, album uit 1970. En Jonathan Livingstone Seagull van Neil Diamond. En aan het eind van deze uitzending maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar ga je ook een track van horen. We gaan eerst de muzikale connectie leggen. Dat gaan we doen met de enige hit voor Eddie Howell. Een top 6 hit voor Man from Manhattan.
1: 1976.

Who Wants to Live Forever van Queen. Nummer dat ook gebruikt werd voor die prachtige film Highlander. Werd trouwens een top 17 hit bij ons. En wij verbonden dit met Eddie Howell. Want dat nummer is geproduceerd door Freddie Mercury. En Brian May speelde gitaar. En dan zijn we beland bij een album, dat hoor je niet zo vaak op de Nederlandse radio. En dat is Christy met Christy, album uit 1970. Het eerste album van de groep van Jeff Christy. Hier is Gotta Be Free.

ook weer fijn om dit soort hits te horen. En dat kan altijd gebeuren hier in de jaren 70. Zusjes de Roo en Blauwe Korenbloemen. In 1971 was dat een top 16 hit. En trouwens de enige hit voor Anneke, Janneke en Willeke. En dan gaan we kijken in de Billboard Hot 100. We gaan naar 1976. De zevende hit voor... een van de zangers van de Temptations, en dat is David Ruffin. Hier is Everything's Coming Up Love.

Chilwack en Arms of Mary in 1978 in Amerika. De vierde hit voor de rockgroep uit Vancouver in Canada. En de zanger is Bill Henderson. En bij ons werd het een nummer 1 hit. Maar dan van Sutherland Brothers en Quiver. Zometeen een mooie van A naar B. Maar we gaan eerst even kijken in de tipperaden. En daarvoor gaan we naar 1977. Bob Seger en de Silver Bullet Band. In 1978 scoren ze een top 13 hit met Still the Same. Maar de voorganger daarvan, net zo mooi, bleef in die top 40. Bleef in die tipperaden zitten. Hier is Main Street.

Dave Edmunds en Bad in Bed. En dat was de B-kant van Girls Talk in 1979. De vierde en laatste top 40 hit en kwam op 12 terecht in die hitlijst. En dan zijn we beland bij Jonathan Livingstone Seagull van Neil Diamond. Soundtrack van de gelijknamige film. De kritiek op die film was nogal, die was nogal scherp, want men vond de film slaapverwekkend. Maar dat gold niet voor de muziek die daarbij werd afgespeeld. Nou, en dat klopt ook inderdaad, want het is een prachtig album. Album stapte 1975, 11e album, hield het bij ons 23 weken vol en piekte op 5. Hier is B.

Philip Bailey en Maurice Wyatt hebben met Earth, Wind & Fire mooie hits gescoord. En dit was in 1974 de vijfde hit. Heel bescheiden nog voor hun doen. Peaked op 55, Kalimba Story. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft van de jaren 70. Maar ik heb er zeker nog twee. We gaan naar 1970, Amerika. De derde hit voor de chairman of the board. Met General Norman Johnson. Hier is Everything's Tuesday. Tot zo.

0: dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1972.

Lekkere zomerse binnenkomer voor de tweede uur van de jaren 70. Paco Paco en Takata Takata. En dat was de enige hit voor deze Spaanse zanger bij ons. En piekt op 11. En het is geschreven door de Belg Al Verlane. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En voor degene die zo even heeft ingeschakeld, even een kleine update. Zometeen genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben hem van A naar B natuurlijk. Die mooie albums. Christy met Christy en Jonathan Livingstone Seagull. En aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de albums zijn voor volgende week. Ga je trouwens ook een track van horen. We hebben eerst een muzikale connectie. En daarvoor gaan we naar 1978. De eerste hit voor de Rainbow Train. De groep van Hans Vermeulen zat onder andere ook Diana Marshall en Anita Meijer in. Een top 19 hit voor Heaven on Earth.

0: in Nederland heel veel beatgroepjes gehad die plaatjes opnamen en het absoluut niet deden. En dat gold ook voor Empty Vessels, de groep van Hans en Jan Hollestellen. En Something's Got a Hold On. En Hans die was lid van de Rainbow Train.
1: De 5 uit de Amerikaanse top 10 van...
0: In augustus 1970.

Op nummer 10, The Five Stair Steps en Oh Oh Child. 13e hit voor de familie Sal groep uit Chicago. Zometeen in de top 10 van Amerika op nummer 6, The Love You Save van de Jackson 5. Derde hit en hield het ook 3 weken volop in. Gaan we ook meteen de B-kant van draaien. En dat is I Found That Girl. Maar nu eerst Alive and Kicking. Op nummer 9, rockgroep uit Brooklyn met zanger Pete Candona en zangeres Sandy Toler. Hier is Tighter, Tighter.

0: bij Brad hebben ze natuurlijk gedacht, een goed begin is het halve werk. Op 2 Make It With You, hun eerste hit. En hield het ook nog 1 week vol op nummer 1. Maar we hebben nog een andere mooie nummer 1. Die gaan we zo meteen draaien. Maar eerst het overzicht van de top 10 van Amerika van 1 augustus 1970. Op 10, 5 Stair Steps, O.O. Child, Alive and Kicking, Tired and Tighter. Op 9, 8 Temptations, Ball of Confusion en Eric Burden in War and Spill the Wine. Op 7, 6 Jackson 5. The Love You Save. En de andere kant was Found That Girl. Praat dus met een dubbele A-kant. Stevie Wonder, Signed, Sealed and Delivered. I'm Yours. Op 5-4. Frida Payne, Band of Gold. Free Dog Night. Mama Told Me Not To Come. Op 3-2. Brad, Make It With You. En de Carpenters scoren een geweldige nummer 1 met Close To You. En dat was trouwens in 1963 de B-kant van Blue Guitar van Richard Chamberlain. Dit was hun tweede hit en dit plaatje hield het maar liefst 4 weken vol op 1.
1: 1970.

De George Baker Selection had in 1974 de 8e top 10 het pakken en een top 2 het voor Fly Away, Little Paraguayo. En over mooi gesproken en leuk, dat is Christy. Met Christy, album uit 1970. Staan ook twee mooie hits op. Yellow River bij ons een hit. En internationaal San Bernardino. Hier is Johnny One Time.

De Suite met Action, een top 6 hit in 1975. En dan zijn we beland bij Jonathan Livingstone Siegel van Neil Diamond. Album uit 1975, zijn 11e album. En er staat ook een hele mooie hit op, namelijk Skybird. Ga heerlijk genieten van Dear Father en Lonely Looking Sky. Dear

Ik was een klein beetje voorbarig dat ik zei dat ik ook Lonely Looking Sky zou draaien. Maar het bleef bij Dear Father van het album Jonathan Livingstone Seagull van Neil Diamond. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Je kunt het altijd terug horen, mixcloud.com/de jaren 70. Maar ik zet hem binnenkort ook op de Facebookpagina, facebook.com/de jaren 70. Zometeen wens ik je natuurlijk heel veel plezier toe bij mijn collega's hier. En ik ga je nog achterlaten met twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen uit 1971, Donny Hathaway en Donny Hathaway en I Believe in Music. En we hebben het eerste album van Foreigner en daarvoor schreven 1977 en Fool for You Anyway. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Nou, je kan al een soortje goede zangeressen combineren met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus

fijn, we hebben de Boogie Shoes duel al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hè? Het is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aandoen. Wat aliens van onze afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: heette Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stel gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. Ja.

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80 geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren.

Dust in the Wind, natuurlijk een nummer van Kansas, maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd, ofwel in goed Portugees moet je dan zeggen, feliz aniversario. En dan begrijpt u ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu quieres volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele vrije Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onaanvolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine aan Akkar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Pedro Tilleman. Muziek van Davin La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je de, als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Luther.
1: The story of El Luther. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silence.

Obrigado, Luís Figueiredo.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.